Meldingen in Amsterdam is ondanks maatregelen toch weer toegenomen. AT5 meldt dat er 23,7 miljoen overnachtingen waren vorig jaar. Dat zijn er zo'n 800.000 meer dan een jaar daarvoor. De gemeente probeert het aantal overnachtingen juist terug te dringen tot maximaal 20 miljoen per jaar, vanwege de overlast voor bewoners van de binnenstad. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw zonnig, maar in Limburg wel kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: weer een uur Slingeland FM. De stem van dit is Slingeland FM met het nieuws van 3 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag in een sloot gevonden in Herpen. Het slachtoffer was 47. Later op de dag werd een man van 33 uit Berchem opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging spreekt zijn medeleven uit richting de nabestaanden. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers 14 zwaardere aanklachten in. De man verkocht online dodelijke chemicaliën waarmee mensen een einde aan hun leven kunnen maken. Volgens onderzoekers stuurde hij meer dan 1200 pakjes naar 40 landen. De Britse autoriteiten verdenken hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Over het motief is weinig duidelijk. Nabestaanden beschuldigen de man van uitbuiting van kwetsbare mensen. De strafmaat wordt later bepaald. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. En daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine klimmen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zou honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk 8 uur dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, in het zuidoosten vannacht nog kans op een buitje. Verder is het droog bij een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg kans op een bui. En het wordt

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag.

denk na en alles gaat dan door me heen. Dan zie ik heel mijn leven. Ik heb veel genoten, maar ook heel veel gehuild.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 4 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte enkele woningbranden. In Giethoorn bijvoorbeeld ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een hele wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer. Zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetbalclub Berchem Sport in Brabant rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Kort daarna werd een verdachte van 33 jaar opgepakt. De voetbalclub uit Berchem heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd en mensen op die manier hielp met het beëindigen van hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht aan mensen in 40 landen dodelijke chemicaliën waarmee ze een einde aan hun leven konden maken. En een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van president Trump onterecht op het John F. Kennedy Center is toegevoegd. Het ging om een besluit van het bestuur van het cultuurcentrum dat loyaal is aan Trump. Volgens de rechter mag alleen het Amerikaanse congres de naam veranderen. Ook een geplande sluiting voor een grote renovatie is door de rechter tegengehouden. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui en het wordt dan zo'n 24 graden. En vooral vanaf dinsdag wisselvallig met geregeld regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 5 uur.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het slachtoffer van 47 jaar werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen zijn afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine komen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zal honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk urenlang dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op een onweersbui. En het wordt morgen ongeveer 24 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: 9 uur, Slingeland FM. Dit is Slingeland FM, met het nieuws van 6 uur.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het 47-jarige slachtoffer werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd al een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Zo stortte in Westerbroek in Groningen een dak in na hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte een aantal woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een complete wijk zonder stroom na blikseminslag. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor het rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail op de snelweg. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Twee Franse kinderen die door hun moeder waren achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui. Het wordt morgen 24 graden. En vanaf dinsdag wisselvalliger met meer regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Nu. Slingeland non-stop.

0: weer een uur Slingeland FM.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
0: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdoningspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Dan het weer. Het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op onweer. Het wordt ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
4: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar, met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47 jaar. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn drie bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. En voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. Dan het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen zon en wolken en dan wordt het ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Slingeland FM met het nieuws van 9 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is kerngezond en kan al zijn taken uitvoeren, zegt zijn lijfarts. Trump werd dinsdag medisch onderzocht. Daarbij werden onder meer zijn hart, ogen en longen getest, staat in het medisch rapport dat het Witte Huis heeft vrijgegeven. Trump heeft wel een lichte zwelling in zijn onderbenen en blauwe plekken op zijn handen. De lijfarts adviseert Trump onder meer om meer te bewegen en af te vallen. De Amerikaanse president weegt ongeveer 108 kilo. Trump wordt over 2 weken 80. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige...

0: jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte aangehouden. De voetbalclub heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen dat homoseksualiteit strafbaar stelt. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in, staat in het voorstel. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president moet de wet nog ondertekenen. Meerdere religieuze leiders in Ghana hadden gezegd dat ze strengere wetten wilden. De initiatiefnemer zegt dat het nodig is om familiewaarden en culturele normen te beschermen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemer Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
3: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
4: De taart in het spelletje wordt beschikbaar gemaakt door Heijeman, de bakker.

0: Slingeland FM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De reddingsactie voor de goudzoekers die al ruim 10 dagen vastzitten in een grot in Laos is voorlopig stilgelegd. Volgens reddingswerkers zijn de risico's te groot. Gisteren werd één goudzoeker gered nadat er veel water uit de grot was gepompt. 4 mannen zitten nog vast. Ook wordt er nog gezocht naar 2 andere goudzoekers die vermoedelijk niet meer in leven zijn. De groep kwam vast te zitten doordat de grot overstroomde door hevige regenval. De reddingswerkers in Laos krijgen hulp van internationale duikers. President Trump is boos dat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat Trumps naam moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum. De rechter zegt dat het bestuur van het Kennedy Center de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verliesleidende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte opgepakt.

Brabantse voetbalclub heeft alle wedstrijden van vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen waarmee homoseksualiteit strafbaar wordt gesteld. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president van Ghana moet de wet nog wel ondertekenen. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Bene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
1: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
2: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 11 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Laos zijn 4 goudzoekers gered die lange tijd vastzaten in een grot. 8 goudzoekers kwamen anderhalve week geleden vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. 2 anderen worden nog vermist. Vermoedelijk zijn zij niet meer in leven. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is tot vanavond dicht door een actie van inwoners. De Oostenrijkers zijn de verkeersdrukte zat en hebben de snelweg daarom geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen wordt bezet. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Vorig jaar reden er 2,5 miljoen vrachtwagens over de Brennerpas. De inwoners van Tirol zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waardoor het dier is overleden. De walvis lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee, maar niet veel later spoelde het dier toch dood aan. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen, maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen, het wordt zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Een geluks.

0: Moment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Huls Duurzame Energie. Glaszetters Winterswijk. Gelre Computers. Huiskamp Carrosserie. Nu, Hans in de Morgen.

0: een lekkere goeiemorgen met Hans in de Morgen.
1: Dit is Hans in de Morgen. Presentatie Cindy Geurkink en Hans Derksen.
2: Ja, een hele goede morgen. Het is zaterdagochtend 30 mei. Even naar de klok van 11 uur. En je luistert naar het muziekprogramma Hans in de Morgen hier op Slingeland FM. En de opener, ja, die was voor de Chieftains, die Ierse groep, samen met Los Lobos en Linda Ronstadt. Aanstekelijke nummer Guadeloupe. En ook welkom, Cindy. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Hans.
2: Ben je een beetje wakker? Ja, ik zal je, voor zijn.
3: Een beetje, ja. Want het feestje van gisteravond van Slingeland was wel heel erg gezellig.
2: Was zeker gezellig, ja.
3: Ja, ja. We hebben wel genoten. Hè? Lekker eten, drinken, spelletjes gedaan.
2: Ja. En een goede opkomst gisteren ook. Nou, een kleine 40 man was er van onze vrijwilligers. Dus,
3: dat is heel mat geregeld.
2: Ja, zeker.
3: Daar word je blij van.
2: Daar word je zeker blij van. Wat hebben we in petto dit uur, Cindy?
3: Ja, we hebben een mooi muzikaal uur voor de boeg met onze vaste items. Lekkere muziek. Maar we hebben ook hoog bezoek in de studio. Nou, hoog, bijzonder bezoek, toch, Han?
2: Ja.
3: Hij is al decennia lang de ritmische motor en de vaste hartslag van een van de meest iconische bands uit onze eigen regio. Als drummer van Bofoy Toch weet hij als geen ander hoe je in de Achterhoek aan het dansen en het feesten krijgt. Maar vanochtend legt hij de drumstokken heel even aan de kant. Want hij is een uur lang onze gast in de studio. Een warm welkom, Han Mali.
4: Nou, dankjewel. Wat een mooi intro.
3: Ja, daar is over nagedacht.
4: Ja.
3: We gaan dit uur natuurlijk uitgebreid hebben over je grote passie muziek. En we gaan het je niet

0: makkelijk maken, want naast een muziekgesprek hebben we straks ook nog een aantal vlijmscherpe muzikale dilemma's voor je klaarstaan.
1: Oh.
0: Waarbij je een keuze mag maken.
1: Oké. Okay.
0: Daarnaast hebben we natuurlijk de playlist en een klein stukje aan jou overgedragen, want jij mag later in dit programma een zelfgekozen bijzondere plaat bij ons aankondigen. En we gaan het straks ook nog even hebben over een bijzonder evenement wat er staat voor zaterdag 6 juni... in het cultureel centrum De Mattelier in Groenlo. Het komende uur dus live bij ons in het studio. En dan beginnen we natuurlijk met de vraag: wie is Hamali?
1: Wie is Hamali? Zo, nou, Hamali is een 67-jarige man, woonachtig in Groenlo. Getrouwd met Sandra, trotse opa van 5 kleinkinderen. En onder andere, muzikaal gezien, drummer van Bevoitog. Ik heb mijn de studio thuis, drumstudio, waar ik lesgeef op de donderdag.
0: Okay.
1: Onder de naam Trommeltoco.
0: Yeah.
1: Daarnaast ben ik nog als drummer actief in de band Old Nees.
0: Zo.
1: Samen met oud-gedienden uit Normaal. En sinds kort ook drummer van de Mavericks Tribute Project. Ja. Een tribute band van de Mavericks.
0: Ja, een heleboel dus. Maar we willen zometeen nog veel meer van je weten, Han. Maar eerst even, Hans. Jij bent weer die kelder in gedoken.
2: Ja,
0: klopt. Naast al die mooie flessen wijn.
2: Ja,
0: en
2: ja.
0: Wat
2: ja.
0: heb je er nog meer liggen?
2: Nou ja, ik heb heel veel liggen. Nee, ik heb die wekpot heb ik ergens anders neergezet.
0: Die wekpot heb je ergens anders neergezet. Maar vertel, wat voor nummer heb je gekozen?
2: Ik heb verschillende afdelingen. Ik heb singles, ik heb albums. Maar ik ben vandaag naar de afdeling albums gegaan. En in het bijzonder eigenlijk naar de afdeling wereldmuziek. En de eerste plaat die ik dan te pakken heb is van de formatie La Playa Sextet. Met een foto op de hoes van een oud gebouw met uitzicht op de Caribische Zee.
0: Oh.
2: En die nummers op dit album dat geven eigenlijk perfect hun Puerto Ricaanse rootsfeer. We gaan terug naar het jaar 1968.

0: Comi Guangango.
1: Ja, La Playa Sextet uit 1968. Puerto Rico komt er vandaan. En als je hier niet vrolijk van wordt, dan weet ik het ook niet meer.
2: Lekker nummertje om te beginnen.
1: Ja, dat bedoel ik. Bij ons in de studio zit nog steeds Han Mali. Gezellig. Aan de koffie. Han, je speelt al sinds 1997 bij Bofoy, toch? Een band die diep geworteld is eigenlijk in Amerikaanse stijlen, zoals K.

0: Cajun, Zydeco, Tex-Mex. Naar welke authentieke artiest uit Louisiana of Texas luister je zelf graag om inspiratie op te doen? Ook qua drumstijl.
1: Nou, niet specifiek. Ik bedoel, Los Lobos is natuurlijk wel een goede opener. En hoe heet die gitarist ook alweer? Dat kan gewoon niet op de naam komen. Maar ja, ik wil zeggen, mijn muziekstijl is gewoon, interesse is gewoon heel breed.
0: Ja.
1: Gaat van jazz tot rock. Niet van dat hele metalachtige, daar hou ik niet van.
0: Nee.
1: Maar zeker ook Cubaans en Antilliaans en Afrikaanse.
0: Okay.
1: Dat spreekt me zeker aan.
0: Ja, ja, ja. Ja. Nou, een goede keuze geweest dan.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
2: Hoe is jouw liefde voor muziek eigenlijk ontstaan?
1: Poeh. Ik denk, ik weet het niet helemaal zeker, maar vroeger, mijn ouders die hadden een winkel in Groenlo. En in de huishouding werkte Annie. En Annie werkte ook bij een plaatselijk café in Groenlo. En die nam af en toe singeltjes mee die uit die jukebox kwamen, die dan niet meer gebruikt werden eigenlijk. En die kreeg ik. En volgens mij is het daar de muziek, mijn muziek ontstaan. Van de Beatles, van allerlei andere artiesten. En ik kreeg een platenspelletje op mijn kamertje. Had ik van die grolskistjes staan.
2: Ja.
1: Mooi neergezet. En ik denk dat het daar ontstaan is, denk ik.
2: Ja.
1: Dat denk ik wel.
2: Ging je in je kamer een beetje oefenen?
1: Nou, niet zozeer oefenen, meer luisteren. Nou.
2: Ja,
1: eigenlijk. Ja.
0: Weet je nog wat je allereerste singletje of LP was, wat je zelf hebt gekocht?
1: Nou, de LP weet ik wel. Dat was Deep Purple in Rock.
0: Ja.
1: Maar als eerste singletje, ik weet niet of ik die gekocht heb, maar dat heb ik wel gekregen. Volgens mij van de Bee Gees, Ayo. Ayo. Ja, volgens mij was die dat.
0: We gaan zo meteen even verder natuurlijk met je in gesprek. We gaan eerst even naar de concertagenda voor het weekend.
3: Nu de concertagenda.
2: Ja, en dat is voor zaterdag 30 mei vandaag dus. Blijf vandaag de 12e editie van de Amfipop in het prachtige decor van het Openluchttheater Engbergen in Voorst. Ook dit jaar staat er weer een gevarieerd en energiek programma klaar. De deelnemende bands zijn Contrafools, Sounds, Retrophonic, Luchtkasteel, Tribute to the Killers. En het Openluchttheater opent de deuren om 16:15. En de aanvang van Amfipop is om 17:00. Tickets zijn 7,5 euro en te koop via de site www.openluchttheater-engbergen.nl/agenda.
0: Ja, Razernij in de Gaanderij. Prachtige naam. Een tweejaars muziekfestival in het hart van Gaanderen. Wat begon als een enthousiaste buurtinitiatief is uitgegroeid tot een vaste waarde voor muziekliefhebbers uit de regio. Een feestvol, goede sfeer, goede muziek en een warm hart. Het festival start om 1:00, duurt ongeveer tot 12:30. Met optredens van onder meer Petje Af, Southern Crossings After Beat Club en Bofoito. Han, weet je toevallig hoe laat je op moet treden?
1: Uit mijn hoofd, ik dacht 15:45 of 3:00 ergens die kant op.
0: Bijna, 10:50. Ik heb het even genoteerd.
1: Oh, 10:50.
2: Ja, handig, hè?
0: Als kom je 5 minuten te laat, dan willen we
1: ja,
0: nog
1: ja.
0: Goed. Tickets zijn te koop via de site www.razernijgaanderij.nl en kosten €15,50 per stuk. Cindy.
2: Ja, Hans.
0: Oh, zal ik er nog eentje? Oh, natuurlijk. Ja, ja,
2: nou,
0: ik pak de volgende ook in even. Ja. Patrick Horgan, dat is een blueszanger, songwriter en gitarist uit het Ierse Cork. De thuisbasis van blueslegende Rory Gallagher. En Pat is de leider van de Dizzy Blues Band die hij in 1989 heeft opgericht. En deze formatie staat vanavond bij podium, op het podium, niet bij het podium, op het podium bij Café de Stam in Winterswijk. En ze spelen naast eigen nummers ook covers van Rory Gallagher natuurlijk. John Hyatt, Allman Brothers, Muddy Waters, Willie Dixon, Warren Haynes, The Birds, Neil Young, J.J. Cale en af en toe gaan zij weg richting de jazz en de folk. Aanvang vanavond om 9:00. Entree is helemaal gratis.
1: Zo.
2: Ja, en dan hebben we zondag 31 mei nog wat te doen. De ABC Live Music Club heeft weer een mooie naam geprogrammeerd voor een live optreden. James Maddock. Deze Engelse muzikant en singer-songwriter staat bekend om zijn rauwe, soulvolle stem en unieke mix van folkrock en Americana. Daarmee weet hij wereldwijd het publiek te raken met zijn nummers. Hij begeleidt zichzelf op akoestisch gitaar en treedt op samen met een percussionist. Vorig jaar trad James Maddock al een keer met succes op bij de ABC Club. Reden genoeg om hem nog een keer naar Streekgenoot te halen. Het optreden start om 3:00 bij Streekgenoot in Doetinchem. De entree bedraagt €20 en tickets zijn te koop via de site www.abcclub.nl. En tot zover de concertagenda.
0: Ja, en dat is straks natuurlijk allemaal weer na te lezen op onze Facebookpagina. Dan zet ik de, alle feitjes van de concertagenda zet ik even op een rij. En dan kun je dat even rustig nalezen. Een linkje staan erbij. Dus mocht je interesse hebben, dan klik je gewoon op de link. En dan volgt de rest vanzelf.
2: Wat een service weer, Hans.
0: Ja,
2: dus,
0: zo zijn wij, zo zijn wij.
2: Ja. Nou, Han, een van de redenen dat we je hebben uitgenodigd vandaag als special guest is omdat je iets te vertellen hebt over een evenement dat volgende week zaterdag plaats gaat vinden in het Sociaal Cultureel Centrum De Matelier in Groenlo.
1: Ja.
2: Wil je er wat over vertellen?
1: Ja, zeker wil ik er wat over vertellen. Voor de... ik organiseer voor de vierde keer in De Matelier een muziekmarkt. Dat is eigenlijk bedoeld of oorspronkelijk ontstaan uit het feit van, ik denk van, nou, een heleboel mensen hebben thuis of een accordeon op zolder of een gitaartje aan de wand hangen, waar ze niks mee doen. Ik denk, nou, waar kun je die dingen verkopen? Marktplaats kan. Maar wat is het nog gezelliger dan in een ruimte met z'n allen iets verkopen? Dus zodoende is het eigenlijk ontstaan. En uitgegroeid tot inmiddels tot 50 kramen.
2: Zo. Dat is de moeite waard.
1: Zeker. En het aanbod is heel gevarieerd. Als het maar met muziek te maken heeft. Dus cd's, lp's, gitaren, basgitaren, versterkers, drumspullen uiteraard, percussie, lesboeken. Als het maar met muziek te maken heeft eigenlijk.
2: Ja, heel breed dus.
1: Ja, zeker.
2: En 50 kramen, dat is heel behoorlijk.
1: Ja. Ja.
2: Dus, en dat is de eerste keer dat jullie dat doen?
1: Dit is de vierde keer.
2: De vierde keer, ja. Ah, kijk eens aan.
1: Ja. Ik zei straks tegen Hans, heel toevallig zag ik van de week op Facebook een berichtje voorbij komen van, weet je nog, van toen en toen en toen. 24 mei 2016. Toen bleek dus dat ik ook al een muziekmarkt in mijn eigen straat had georganiseerd. Maar dat was ik vergeten. Dus,
2: Altijd fijn dat ze Hans meedenkt, hè?
1: Ja.
2: Volgens mij had je ook nog een vraag, Hans.
0: Nou ja, goed. Je hebt natuurlijk verteld hoe je op dit idee kwam. Maar wat zijn de tijden precies, Han?
1: De tijden voor de bezoekers van, ja. zijn, het, start om 10:00. 10 tot 4:00 ongeveer.
0: Ja.
1: En de deelnemers die dan zeg maar de spullen verkopen, die kunnen vanaf 's morgens 8:00 hun kraam opbouwen en de spullen er neerzetten. Dus, en de bezoekers hebben gratis entree uiteraard.
0: Ja, ja. Ja. En zit je helemaal vol of kunnen mensen zich nog aanmelden als tenthouder?
1: Binnen zitten we helemaal vol. Buiten zijn nog een aantal plekken. Ik uit mijn hoofd 4 plekken te verdelen nog eventueel. Dus mocht je nog wat verkopen hebben, dan kun je alsnog aanmelden via trommeltoco.nl.
0: @kpmmail.nl.
1: Kan ook nog.
0: Ja. Of je WhatsApp kan ook nog. Ik ga dan straks die posten met alle info waar je nog aan kunt melden. En de openingstijden, die ga ik even op mijn Facebookpagina zetten. Dat mensen dat nog even rustig na kunnen lezen.
1: Heel fijn, heel fijn.
0: Goed. We zijn heel benieuwd. We gaan nog even naar muziek. Cindy, wat heb jij van muziek meegenomen?
2: Ja, ik heb gekozen voor Climby Fisher van Love Changes. En het gaat over hoe de liefde je leven compleet kan veranderen. Op een mooie en maar ook op een pijnlijke manier. Het nummer gaat over iemand die terugkijkt op eerdere relaties en beseft dat liefde hem voorgoed heeft veranderd. Het nummer is dus niet alleen een simpele liefdesballad, maar meer een reflectie op hoe relaties mensen vormen door de jaren heen. Het lied werd een grote hit eind jaren 80 en is nog steeds hun bekendste nummer.

0: prachtig mooi gevoelig nummer. Je hoort het titelnummer van het album 's Nachts uit 1999. Daniel Lewis met toen nog zijn band Skik. En daarvoor Climie Fisher. Ja, dat is de Engelse vorm van Fisher, hè? Fisher, ja. Climie Fisher. Goed, dat uit 1988. Love Changes Everything.
1: Een mooi nummer, hè?
0: Het is een beetje uit de tijd dat we toen nog naar de Malian gingen in Aalten. Ja. Discotheek. Daar hebben we het afgelopen weekend over gehad. Discotheken. Ja. Waar zijn ze gebleven?
1: Ah, ja, die goede oude tijd.
0: Was, ja.
1: Maar een mooi nummer van Climie Fisher.
0: Jazeker. Ja. Voordat we naar de het volgende item gaan met onze gast Han Mali, gaan we eerst nog even het laatste muzieknieuws met je doornemen. De Nederlandse drummer Paul Lagaai, bekend van George Cash en later Rob Hoekes Rhythm and Blues Group, is overleden. Lagaai werd geboren in 1946 en vierde pas geleden nog zijn 80ste verjaardag. En met Paul Lagaai verliest de Nederlandse blues- en beatwereld opnieuw een muzikant uit een generatie die het live circuit van de jaren 60 en 70 toch wel behoorlijk kleur gaf.
1: Ja, en de Britse saxofonist Richard Dick Perry, vooral bekend van zijn werk met Pink Floyd, is op 22 mei overleden op 83-jarige leeftijd. Perry drukte een onuitwisbare stempel op het geluid van Pink Floyd. Zijn saxofoonsolo's op klassiekers als Money, Us and Them, Shine on You Crazy, Diamond en Wish You Were Here groeide uit tot de vaste onderdelen van het DNA van de band. Vooral op het album The Dark Side of the Moon uit 1973 was zijn bijdrage essentieel.
0: Legendarische solos waren dat, inderdaad. Ja. Goed, ja, Pinkpop komt dit jaar met een theatrale en muzikale ode aan de Limburgse popcultuur. Onder andere Jeroen van Koningsbrugge, Rowenaerse en Beppie Kraft doen mee in de jubileumproductie Hoogmis van het Zuiden. De voorstelling is zondag 21 juni te zien op de North Stage van het festival in Landgraaf. Dat maakte de organisatie afgelopen dinsdag bekend en ook Lex Uitink, Frans Pollux, de Wolfzanger, Pablo van der Poel, Blackbird en John Tana doen mee aan de productie. En de regie is in handen van Servé Hermans. Pinkpop vindt dit jaar van 19 tot 21 juni plaats in Landgraven. Het festival kondigde eerder al onder meer Foo Fighters, The Cure en 21 Pilots aan als headliners.
1: Nothing But Thieves komt volgend jaar naar het Ziggo Dome. De Britse rockband staat op vrijdag 15 en zaterdag 16 januari op het Amsterdamse podium. De concerten zijn onderdeel van de Stray Dog Tour. De tour is vernoemd naar het vijfde en nieuwe album van de band Stray Dogs. Het album verschijnt op 25 september. De kaartverkoop begint komende vrijdag 29 mei.
0: Ja, en hebben we nog een laatste muzieknieuwtje. Dat nieuws druppelde gisteravond binnen. We hadden gisteravond het feest van Slingeland.
1: Ja.
0: En ik kwam thuis, ik nog even scrollen door Facebook heen. Even kijken of er nog nieuws was. En inderdaad, er was nieuws. En een beetje schokkend nieuws ook wel. Want onze grote vriend, onze rocker en bluesrocker en zanger Rob Ollemans is overleden. Het was al bekend dat hij kampte met zijn gezondheid. Hij lag al in het ziekenhuis met een zware longontsteking. En dat is hem helaas fataal geworden. Een superleuke vent was dat. Altijd positief. Als hij op het podium stond te spelen, dan stond hij ook even te spelen. Hij gaf ontzettend veel energie ook aan het publiek. En de beste man is helaas is overleden op 68-jarige leeftijd. Veel te jong. Goed, tot zover het muzieknieuws. Ja, dan is het nu tijd voor ons vast en onbarmhartig onderdeel hier in Hans in de Morgen. Onze special guest Han Mali zit nog steeds gezellig bij ons in de studio. Maar we gaan het nu echt een beetje moeilijker maken. We gaan over naar
2: de muzikale dilemma's.
0: Ja, de muzikale dilemma's. De regels zijn eigenlijk heel simpel, Han. We geven je zometeen twee opties en je moet kiezen.
2: Oh.
0: Je mag niet allebei of geen van beide zeggen. Het twijfelen mag natuurlijk, maar uiteindelijk telt alleen je definitie.

0: creatieve keuze. En we zijn benieuwd hoe je hier doorheen gaat worstelen. En uiteraard mag je aan het einde nog ergens op terugkomen. Ben je er klaar voor?
1: Nou, laat maar horen. Laat horen.
0: Goed, hier komt je eerste dilemma.
2: Oké, Han, dan gaan we beginnen.
3: Ja.
2: Spelen met een kapot drumvel of spelen met twee verschillende maten drumstokken?
1: Oh, de laatste. Twee verschillende maten drumstokken.
2: Ja. Ja.
0: En een uitverkocht concert in de Ziggo Dome in Amsterdam of een dampende, stampvolle feesttent op het Zwarte Cross Festival?
1: Oh, die tweede. Ja, het Zwarte Cross, zeker.
2: Ja. Voor de rest van je leven alleen nog maar nummers spelen in het Achterhoeks dialect met dalend succes, of vanaf nu alles in het Engels spelen met groot succes?
1: Oeh.
2: Dat is een lastige.
1: Met dalend succes, zeg je.
2: Ja.
1: Nou, ja. Ik moet kiezen, hè?
2: Ja.
1: Nou, dat denk ik, dan ga ik voor het eerste. Met dalend succes. Ja,
2: okay. Toch
1: ja.
2: In het Achterhoeks blijven.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Okay.
0: Bij je roots blijven.
1: Ja.
0: Een herrezen Jimi Hendrix live zien spelen vanaf de allereerste rij. Of zelf op het podium staan en de backing track drummen voor een virtuele hologramshow van Elvis Presley.
1: Oh. Ja. Dan kies ik voor Elvis Presley. Zeker. Ja, ja, ja, ja, ja. Absoluut, absoluut.
2: Dan heb ik er ook nog een leuke. Een vlijmscherpe, superstrakke drumsolo weggeven of de perfecte, subtiele groove neerleggen, waardoor de hele zaal automatisch gaat dansen.
1: Ja, die tweede, uiteraard. Ja, ja zeker.
2: Dat is lekker,
1: drumsolos heb ik niet zoveel mee.
2: Okay.
0: Voor de rest van je leven alleen nog maar muziek luisteren vanaf een krakende, authentieke vinylplaat of het ultieme gemak van een kraakheldere digitale stream via Spotify.
1: Ja, via Spotify toch wel. Ja, ja, ja, ja, doe maar. Ja, ja. Ja, lekker.
2: Direct aan het optreden in de bus en terug naar huis. Of als allerlaatste het licht uitdoen aan de bar van de feesttent.
1: Nee, direct naar huis.
2: Direct naar
1: ja,
2: huis.
1: Ja, ja, ja. Dat laatste hebben we al gehad.
2: Ja,
0: ja, ja.
1: Ja. Ja.
0: Gevraagd worden als invaldrummer voor een stadiontour met Bruce Springsteen en de E Street Band. Of een intieme clubtour drummen achter Paul McCartney.
1: Oh, ja, ik... Dat is al lastig, hè? Bruce Springsteen vind ik wel te gek.
0: Ja, ik ben natuurlijk wel een beetje in jouw smaak gedoken.
1: Ja, ja, ja. Maar ik kies toch voor Paul McCartney. Ja.
0: Heb je zijn laatste album of nummers al gehoord?
1: Nee,
0: beluisterd?
1: Nee, dat niet. Dat niet. Maar ik ben wel een fan van zijn drummer die hij nu heeft.
0: Ja.
1: Een flinke fan. Ape Laboriel Junior of zo.
0: Ja, ja.
1: Zoiets.
0: Ja.
1: En hij kan zingen.
0: Ja.
1: Hoge stem. Geweldig. En bam, bam. Gewoon heel simpel, maar echt bam, met veel kracht.
0: Ja,
1: dus,
0: ja.
1: Dat lijkt me wel
0: we hebben al twee of drie weken geleden hebben we het nieuwe nummer gedraaid van Paul McCartney. En ik vind het een heel mooi en breekbaar nummer. En heeft ook eigenlijk een beetje die stem. Ik doe me een beetje denken aan Henny Vriend aan het einde. Hele breekbare stem, maar wel... Ja, ik vind het echt mooi. Ik heb er veel van. Ik vind het een prachtig album geworden.
2: Ja.
0: Nou,
2: goed.
0: Ja, doe maar.
2: Altijd je eigen drumstel moeten opbouwen en afbreken of na de show verplicht de gehele geluidsinstallatie van de band in de vrachtwagen laden?
1: Nou, de gehele geluidsinstallatie, nou, laten we maar nu doen. Maar drumstel opbouwen en afbreken, dat maakt me niks uit.
2: Okay.
1: Dat is helemaal prima.
2: Goed.
0: Ja, dit wordt ook een lastige. Een exclusieve privé-training krijgen van John Bonham van Led Zeppelin. Of een avondje bier drinken en verhaaluitwisselingen met Charlie Watts van de Rolling Stones.
1: Oeh. Nou, dan ga ik voor het eerst voor John Bonham. Ja. Als hij dan nog... goed, mag het.
0: Ja,
1: ja.
0: Mocht hij, ja, als hij nog had geleefd, ja.
1: Ja,
0: inderdaad.
1: Zeker.
0: Ja,
1: ja,
0: ja,
1: zeker.
0: Ja.
2: Spelen in een band waarbij de bassist constant net buiten de baan speelt. Of spelen met een zanger die elke keer de tekst vergeet.
1: Nou, dan doe maar de tweede. Maar niet.
0: Zonder bassist is niks, hè?
1: Nee. Als je iemand uit de maat speelt, ja. dan wordt het heel lastig.
2: Ja.
1: Dan wordt het heel lastig, ja.
0: Een vernietigende recensie krijgen van een landelijke muziekcriticus terwijl de zaal helemaal losging, of een 5-sterren recensie krijgen in de krant terwijl de zaal half leeg was.
1: Ja, nee, de eerste.
0: Ja,
1: ja, ja, ja. Zeker. Ja.
2: Een optreden spelen zonder de trekharmonica, accordeon, of een optreden spelen zonder gitaarversterkers?
1: Zonder gitaarversterkers. Poeh. Nou, dat denk ik toch wel het eerste zonder accordeon, denk ik. Ja, ja.
0: Ja. Ja, dan hebben we er nog eentje voor je. Als je op een onbewoond eiland strandt met nog maar één discografie, kies je dan voor het complete muzikale oeuvre van de Beatles of ga je voor de onverwoestbare rock van de Rolling Stones?
1: Van de Beatles.
0: Van de Beatles, ja.
1: Ja, ja. Ja. Ik hou wel van melodieuze muziek.
0: Ja. Ja. Ja. Ik vind die vergelijking ook altijd zo raar. Van je bent

0: of voor de Beatles of voor de Stones. Maar eigenlijk zijn dat twee hele verschillende dingen.
1: Ja, absoluut.
0: En eigenlijk, ja, ik ben ook een beetje opgegroeid met de Beatles, moet ik eerlijk zeggen. En naarmate je ouder wordt, je gaat steeds meer inzien hoe verfijnd dat eigenlijk in elkaar zit. Dat ze eigenlijk hun tijd ver vooruit waren.
1: Ja, zeker.
2: Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, Han, wil je nog ergens op terugkomen?
1: Ik ben het al vergeten, maar in ieder geval dat dilemma waar ik ging twijfelen, maar ik weet niet meer welke dat is. Nee, dus niet. Dus
2: viel het mee of vond je het lastig?
1: Ja, helemaal prima.
2: Ja, ja, ja, helemaal zeker. Goed.
1: Ja.
0: Sydney, wat heb je nog meer voor muziek meegenomen?
2: Ja, ik heb Fiction Factory Feels Like Heaven meegenomen. En Fiction Factory klinkt op het eerste geheel als een romantisch 80 jaren liefdesliedje. Maar eigenlijk gaat het over een pijnlijke of giftige relatie. En het gevoel van opluchting van wanneer die eindigt. Het dubbele gevoel, een mooie melodie tegenover donkere tekst, is precies waarom het nummer zo blijft hangen. Veel mensen denken eerst dat het vrolijk is, totdat ze echt naar de lyrics luisteren.

0: Ja.
1: Ja, na de grootste succes onder de naam Cara Emerald maakte zangeres Caroline van der Leeuw 4 jaar geleden een, ja, een soort van herstart onder de naam The Jordan. Uiteindelijk veranderde ze dit weer naar Caro, omdat ze de successen eigenlijk onder de naam Cara Emerald weer eer aan wilde doen. Het nummer dat je zoals te worden bracht afgelopen februari uit en was getiteld I Can't Win. En daarvoor hoorde je Feels Like Heaven, een beetje je sentiment uit 1984, ja, 84 uit mijn hoofd. Ja, Fiction Factory.
0: Feels Like
1: ja,
0: Heaven.
1: Ja. Ja, Han, de meeste mensen kennen jou als drummer van Bavoy, toch? Maar hoe is die passie destijds ontstaan voor het idee voor de trommeltoco?
2: Ja, moet ik even goed graven in mijn geheugen. Dat is denk ik wel zo'n beetje 30 jaar, sowieso wel 30 jaar geleden, denk ik, hoe dat ontstaan is. Ja. Nou weet ik het weer. Toenmalige drummer van De Gracht, Dirk, die kwam bij me. Han, ja, god, ik zit een beetje moeilijk met een aantal dingen. Kun je me niet verder helpen? Die heeft bij mij een les genomen eigenlijk. Althans, ja, nou, een paar keer geweest. En toen dacht ik van, hé, dat is eigenlijk wel leuk. Dus van het een kwam het ander. En via mond-tot-mond reclame kwamen er steeds meer leerlingen. En zodoende is het eigenlijk een beetje uit de hand gelopen hobby gegroeid.
1: Ja. Je hebt nog een vraag, Cindy?
0: Oh ja, natuurlijk. Ik zit half te snurken.
1: Maar je bent met je gedachten bij klootschieten, denk ik.
0: Nee, ik zit in mijn gedachten zit ik bij die trommeldisco. Trommeltoco. En jongens, jullie brengen me helemaal van bouw.
1: Ja.
0: Waar komt die naam eigenlijk vandaan, Han? Trommeltoco.
2: Ja, een toko is eigenlijk het Oosters woord voor winkeltje, zeg maar.
0: Ja.
2: Ja, goed, het is dan geen winkel. En trommel, ja, trommeltoco, dat allitereert mooi, lekker. TT, trommeltoco.
0: TT.
2: Dus

0: Dat dekte de lading naar mijn gevoel wel. Dus, en ik geef daarnaast ook nog slagwerk workshops op aanvraag.
1: Oh ja, leuk.
0: Dus wat dat betreft, alles wat met trommel te maken heeft, kan bij mij terecht. Ja,
1: en klootschieten, vind je dat ook leuk?
0: Ja, daar kun je niet op trommelen. Ja, althans.
1: Ah, ik kan wel leuke dingen doen met kloot. Dat klinkt een beetje gek, sorry. Ja. Excuus.
0: Ja, zeker.
2: Wij gaan zo meteen naar het zelfgekozen nummer van Han. Want wij vragen natuurlijk onze gast altijd om zelf een nummertje toe te voegen aan onze playlist. We gaan even snel de muzikale tv-tips met je doornemen. Hebben we dat ook meteen gehad?
1: Dat zijn er nogal wat.
2: Dat zijn er nogal
1: wat.
2: Heb je
1: de hele gids overgenomen?
2: Ik heb de hele gids overgenomen, ja. Ja. De samenvatting van het klootschieten zit er niet bij. Kan ik wel vermelden. Goed, we beginnen bij vandaag, zaterdag 30 mei. Op NPO 2 Extra wordt er een concertfilm uitgezonden uit 2007. Opgenomen tijdens de Oral Fixation Tour van de Colombiaanse zangeres Shakira. En deze concertfilm wordt vandaag uitgezonden om 6:50. Dus op NPO 2 Extra.
1: Ja, in het programma 3:12 presenteert aandacht voor het optreden van de Belgische rockformatie Damkot tijdens Lowlands in 2024. Te zien vanaf 11:55 op NPO 2 Extra.
2: Ja, en de grootste hits uit 1993 komen nog eens een keer voorbij in het programma Top of the Pops. Met onder andere, ken je ze nog, Ace of Base, Robin S, Radiohead, iets heel anders weer, Björk, Meatloaf en Jamiroquai. Te zien op BBC 2 vanaf 11:30.
1: Hierna ook op BBC 2 de grootste hits uit 1994 met onder meer Wet, East 17, Blur en Elton John. Te zien vanaf 12:30.
2: Dat was de zaterdag, dan gaan we naar de zondag. De derde aflevering van de docuserie Live Aid at 40, When Rock'n'Roll took on the World, is te zien op NPO 2 Extra. En in deze aflevering treedt Paul McCartney op tijdens Live Aid in Londen. Madonna geeft een spectaculair optreden in Philadelphia en ondertussen raakt Bob Geldof in Ethiopië verwikkeld in controversen rond de herhuisvestingspolitiek. Deze aflevering begint om 5:55 op NPO 2 Extra dus.
1: In de derde uitzending van Later with Jules ontvangt Jules Holland de volgende muzikale gasten. De Britse singer-songwriter Jesse Ware en Holly Humberstone. De Amerikaanse zanger, liedjeschrijver, multi-instrumentalist en muziekproducent Jack Antoff. Soulzangers Sam Henshaw en de iconische Britse film- en videoregisseur Tim Pope, die vooral bekend is van zijn clips voor The Cure, Later with Jules, is te zien op BBC 2 vanaf 11:00.
2: Wat een leuk programma is dat. En na Jules Holland wordt de muziekfilm uitgezonden, en dat is ook altijd een leuke film om naar te kijken, The Blues Brothers uit 1980 op BBC 2 vanaf 11:45.
1: Dat is al een oudje, hè?
2: Ja.
1: De Rolling Stones waren de eerste Britse band ooit die een openluchtconcert gaven in Havana. 500.000 enthousiaste fans kwamen erop af. Het programma The Rolling Stones Havana Moon documenteert hun optreden in de Cubaanse hoofdstad in maart 2016. Te zien op de Duitse zender Art vanaf 11:50. En tot zover de muzikale tv-tips.
2: De muzikale tv-tips. En die gaan we natuurlijk straks ook weer toevoegen op onze Facebookpagina. Kunnen we wel even rustig doorlezen waar jouw interesses liggen. Ja, Jan, we hebben...
1: Jij pikt gewoon mijn tekst.
2: Oh, sorry.
1: Daar staat volgens mij Cindy voor.
2: We hebben je gevraagd
1: om een muzieknummer in te brengen in onze playlist. Kun je uitleggen, zonder de naam van de artiest of het titelnummer te noemen, waarom je juist voor dit nummer hebt gekozen?
0: Nou, dit nummer spreekt mij heel erg aan, omdat het mij een zomers gevoel geeft. En een positief gevoel. Dat is... muziek eigen volgens mij. Ik bedoel, muziek is emotie. En je vindt het mooi of niet mooi. Maar ik vind dit een geweldig nummer. Zomers lekker. Nou, het zwingt. Nou, doe maar.
1: Biertje erbij.
0: Nou, bijvoorbeeld. Ja, zeker.
1: Okay.
0: Ja.
2: Nou, Han, als je er klaar voor bent, dan mag je zelf het nummer gaan aankondigen.
0: Nou, het nummer is Dance the Night Away van de Mavericks.
2: Het is weekend.

0: De muzikale keuze van Han Mali. Oh, wat klinkt dit lekker. En zeker met dit weer. Het zonnetje schijnt. Het is lekker weer buiten. Je hoorde The Mavericks Dance the Night Away. Ja. Uit 1998.
1: Ja, Han, je bent ook actief bij de Mavericks.
2: Nou, niet bij de Mavericks. Want
0: de tribute.
1: De tribute.
2: Ja, inmiddels hebben we een tribute band opgericht. Mavericks Tribute Project. En afgelopen donderdag op Festival Achterland hebben we ons debuut optreden gehad.
1: Aha, ja. Kijk. En hoe is dat ontstaan?
2: Hoe is het ontstaan? Dat is, het idee is al heel kort. Het idee is al vijf jaar oud, zeg maar, toen de tijd ontstaan. Samen met de bassist van de Heino's, Remco Keizer. Jongens, ja, daar moet ik een keer wat mee doen. Hartstikke leuke muziek, oké. Okay. We kwamen elkaar tegen, ja, moet ik een keer wat mee doen. En goed, vijf jaar later, vorig jaar te Schelling, kwamen we elkaar tegen.
1: Onder het genot van een biertje.
2: Ja, precies. Nou, dan moet ik een spijkers in mijn koppen slaan.
1: Ja.
2: Maar goed, Remco is inmiddels afgehaakt, want die had het te druk eigenlijk. Maar we zijn verder gegaan met een andere bassist. En nou goed, hartstikke leuk.
1: Ja, mooi.
0: We gaan heel langzaam afsluiten, want we gaan richting de klok van 12 uur. Dan heb ik de afsluiter voor me liggen. In ieder geval hartstikke bedankt, Han, dat je langs wilde komen.
2: Graag gedaan.
0: Die info over die muziek, Floyd Markt, die zetten we straks op onze Facebookpagina. Ik wens je daar heel veel succes bij.

0: Dankjewel.
1: En hopelijk veel opkomst. En succes natuurlijk ook vanmiddag met je optreden, hè?
0: Ja, zeker.
1: Doe de bandleden de groeten van ons.
0: Doe ik.
2: Ook dank namens mij, Han.
0: Oké, Cindy.
1: Ja, de mensen thuis en onderweg bedankt natuurlijk voor het luisteren. Over een half uurtje staan de concertagenda en de muzikale tv-tips en de playlist. En natuurlijk die poster van Han over die muziek Floyd maakt. Die staat bij ons op de Facebookpagina. Kun je even rustig doorlezen en kijken wat de tijden zijn. Goed, morgen worden alle nummers natuurlijk weer toegevoegd aan onze playlist op Spotify. Hans in de Morgen, zoek hem even op. Iedere zondag voegen we alle nummers weer weer gedraaid hebben. Die voegen we daartoe. Inmiddels staan er volgens mij al een stuk of 400 of 500 nummers op. Zometeen na de klok van 12, Herman met zijn middagcocktail. En Cindy, waarmee gaan we afsluiten?
2: Ja, we gaan afsluiten met Sarah Connor. Ze zingt het nummer We Shown Do Best, hoe mooi je bent. Over onvoorwaardelijke liefde, acceptatie en iemand laten voelen dat hij of zij waardevol is, ondanks onzekerheden, verdriet of littekens. Nou, dan sluiten wij hierbij af, Hans. Nou,
1: dankjewel voor je komst, Cindy.
2: Ja, jij ook.
1: Maak er een goed weekend van.
2: Het was weer een leuke uitzending. En luister haar een heel goed weekend en geniet van het warme weer.
1: Dag.
2: Dag.

0: is Slingeland FM met het nieuws van 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen er zelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot in Laos door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Eén van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De laatste twee goudzoekers worden nog vermist. Vermoedelijk zijn ze niet meer in leven. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam afgelopen tijd in opspraak, onder meer door bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. Ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. Zijn 2 concerten volgend weekend in de Gelredome in Arnhem gaan wel door. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Ze voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag daar al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waaraan die is overleden. De walvis lag eerder wekenlang levend voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee. Maar niet veel later spoelde de walvis toch dood aan. Veel experts hadden kritiek op de reddingsactie in Duitsland. Ze zeiden dat het dier met rust gelaten had moeten worden. En het weer nog, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten een bui en 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: nu de middagcocktail.
1: Dit is de middagcocktail met Herman Ter Maat.

Nou, daar zijn we dan weer. De middagcocktail. Met Herman op de radio. Ik moet Peter van der Wel nog even bedanken voor het vervang. De afgelopen twee zaterdagen dus. Peter, bedankt. En we gaan beginnen met Mike Peterson.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: Nou, dit is de laatste plaat van deze eerste middag cocktailuur. Na de klok van 1 uur ben ik weer bij u terug.
0: Doei.

0: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 650 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Bene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 1 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De twee laatste goudzoekers in Laos worden nog vermist. Die zijn vermoedelijk niet meer in leven. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Mensen voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Na Zwitserland, Frankrijk, Polen en Groot-Brittannië is Kanye West ook niet welkom in Italië. Twee geplande concerten van de Amerikaanse rapper zijn verboden vanwege verwachte protesten. Kanye West is omstreden, onder meer door antisemitische uitspraken. Zijn twee concerten in Arnhem volgend weekend gaan wel door. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen. Maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Deense bergers hebben de dode bultrug Timmy op het strand gesleept. Het kadaver wordt daar komende week onderzocht. Timmy lag wekenlang levend voor de Duitse kust en werd uiteindelijk naar open water gesleept. Maar onlangs spoelde de bultrug dood aan bij het Deense eiland Anholt. En het weer, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan nog een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, vooral in het oosten kans op een bui. En dan wordt het 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Nu, de middagcocktail.

Farco Ramayi en Zias. Leuke muziek. Als je op je vrachtwagen zit, dan hoor je nog eens wat anders. Mike Peterson.

0: de gezellige middagcocktail op RTV Slingeland.
1: Hallo Herman, mijn naam is Mary en ik kom uit Duitsland. En ik hoor zeer oft dein radioprogramma en vind het einfach nur geil. Herman, du bist spitze.
2: Eine deutsche Schallplatte!
3: Ja, en dan hoort Andrea Berchter ook nog een keer weer bij. Du hast mich tausendmal belogen.

Andrea Berg met haar grootste hit ooit, denk ik. Du hast mich tausendmal belogen. Dit is Guido van de Horenweder. Ooit vliegt een kleine vlinder weg.

Dark Before the Dawn van Sunmeer. En daarvoor hoorde u de Schido van de Horreweder met Er vliegt een vlinder weg. Dit is Criss Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer.

0: Een van zijn grootste hitten natuurlijk. Ik ga zwemmen van Mart Hoogkamer. Ik kan me niet voorstellen dat hij nog een keer zo'n grote hit gaat scoren als wat hij heeft gedaan met deze single. Ik heb in ieder geval het vervolg nog niet gezien en gehoord van hem.
1: Die laatste die was van mij, hè?
0: Dit is John Mellencamp.

John Mellencamp and the Americans. En dan gaan we terug naar Nederlandstalige Cheerio van Justin de Wild. En daarmee staat hij op nummer 1 in de Oranje Top 30.

De nummer 1 in de Oranje Top 30, Justin De Wild en Cheerio. En deze is Eros Ramazzotti.

0: Het blijft leuke muziek. Eros Ramazzotti. Je hoort er niet zoveel meer over eigenlijk, denk ik.
1: Dit is de middagcocktail.
0: Dit is Stef Eckel. En genieten zonder spijt.

0: Regelmatig zie je Stef Eckel voorbij komen in de Oranje Top 30. En zo stond hij dus ook met deze single in de Oranje Top 30. Genieten zonder spijt.
1: Herman, ik vind dein programma einfach nur geil.
0: Dankeschön.
2: Eine deutsche Schallplatte!

Half den mond, bloeiend in een rozen. Vicky Leandros. En de volgende is van ABBA.

Het zit er weer op deze middag cocktail. Zo dadelijk nog Streektaalradio met Ben Nijkamp. Daarna Old Dutch met Paul Stoltenberg. Dan de Slagershow nog van Bjorn Wedding. De Saturday Night Fever en de Dance Confusion van Peter van der Wel. Er is nog heel veel leuke programma's vandaag hier op RTV Slingeland. Radio Slingeland dus. En natuurlijk ook morgen zijn we er weer met Hit Label bijvoorbeeld. En Op de Koffie. De jaren tig van alcoholvaartjes. Ik bedank u voor het luisteren.

0: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 2 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij de voetbalclub. Hij bezorgde Liverpool direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch vindt Liverpool dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege het drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar een andere Duitse luchthaven. Rond 9 uur meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege het drone-alarm met gevolgen voor duizenden passagiers. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam de afgelopen tijd in opspraak, onder meer door zijn bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. En ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. In Middelburg heeft een politieagent vannacht zijn dienstwapen getrokken omdat een jongen een wapen in zijn broekzak leek te hebben. De agent kwam af op een melding van overlast. Doordat het donker was, kon hij niet goed zien wat de jongen echt in zijn broekzak had. Bij het fouilleren bleek het een waterpistool te zijn en dat is vervolgens ingenomen. Dan het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: enige echte podium voor muziek uit de streek. Streektaal Radio.
1: Als dialect toen niks meer zeg, moet al de steek ben ik vergeten. Blaas niet zo hoge van de toren, je bent zo arm als de neen.
0: Streektaal, het programma over dialect met

Doe de twisten, twisting ladies van Derveld op. Mooi, welkom bij weer 2 uur Streektaal Radio. En we hebben weer lekker genoten van de Pinkse dagen met het mooie weer. En natuurlijk lekker ondertussen luisteren naar Streektaal Radio. Vandaag weer een heleboel nieuws, onder andere van Johnny Davids, Lindsay Lynn, de Zware Jongens, Barusco en nog veel en veel en veel meer. Ook de nieuwe Schietskijk komt voorbij en dat is dit keer een lekkere Streektaal popmuziek nummer. Dus alle reden om lekker te blijven luisteren naar Streektaal Radio. Jullie mogen doorgaan met reageren via streektaalradio@hotmail.com. Streektaalradio@hotmail.com of via de telefoon, signal, WhatsApp en al die andere dingen. 06-12-678-253. 06-12-678-253. Het volgende nummer is de nieuwste van Timeline. Ze komen uit de Achterhoek en ze hebben het over de truienzoep. En voor mij is dat een of andere uiensoep. Maar dan moet je even luisteren. Dus voor mij noemen we het recept wel op van Timeline. Maar nog eerst even dit. Techniek en presentatie van ondergetekende. Dus gaat er mis, komt er geheel aan door de computer.

Muziek uit de streek. Streektaal Radio. De beste popmuziek in je moerstaal. Luister nu altijd en overal de beste muziek uit alle streken. Via streektaalradio.nl.

Judith Nijland. En vorige week was dit nog de schietschijf hier bij Streektaal Radio Gras. En binnenkort komt er een nieuwe EP uit. Met allemaal nummers in het Twents. Is voor het eerst dat Judith in het Twents gaat zingen. En over 14 dagen volgens mij dan gaan we met haar praten in Streektaal Radio.

over haar nieuwe CD. Ja, ik maar even op de kleine kijken en dan horen jullie het vanzelf wel. Judith Nijland met een mooi Twentse nummer Gras. En gras, dat is natuurlijk dat groene spul buiten. Dat overal groeit, het gras. We gaan eventjes naar Zuid-Afrika. Johnny Davids heeft ook een nieuwe single opgestuurd naar streekdalradio@hotmail.com. Geef mij weer het leeuwen.

Leon Moorman, zijn nieuwe single, Plattelandsgevoel. Ja, en hij maakt altijd hele mooie muziek. Oorspronkelijk komt hij uit Drenthe, maar tegenwoordig woont hij ergens in Overijssel. Volgens mij woont hij in Deventer of in Zwolle. Een van die beiden. Volgens mij is Zwolle. Oké, maakt hem niet uit. Als je het wel weet, streekwelradio@hotmail.com. Streekwelradio@hotmail.com. Waar woont Leon Moorman? WhatsApp en denkmailtelefoon en al die andere dingen. 06-1267-8253. 06-1267-8253. Waar woont Leon Moorman? Wie weet dat? De King of Daypop. Tegenwoordig woont hij in Overijssel. En nou het tijd voor de nieuwe schietschijf van deze week. De schietschijf van deze week. Ja, popmuziek in het Limburgs. Sommige liedjes hebben geen uitleg nodig. Je hoort de eerste seconden en je weet meteen wat de bedoeling is. Meezingen, bewegen en even nergens aan denken. Met haar nieuwe single brengt de Limburgse zangeres Lindsay Lynn precies het gevoel terug, maar dan helemaal in haar eigen stijl en dialect. De 29-jarige artieste uit Lankaar, Belgisch Limburg, vlakbij Maastricht, kiest opnieuw voor een aanstekelijke Limburgstalige popsound. Dit keer knipoogt ze subtiel naar de wereldberoemde zomerse danshit van een vroeger. Met een ritme, een sfeer die meteen doet denken aan de periode wanneer iedereen hetzelfde dansje kende. Nee, denk maar aan de Macarena en dat soort dingen. Een nieuwe single, Rangtanga, is luchtig, vrolijk en gemaakt om samen op mee te bewegen en te zingen. En ja, als de ketchup of de Belgische friet. Het dansje van een bekende zomerrit van vroeger is nog altijd hetzelfde. Maar hier geeft Lindsay Lynn haar eigen Limburgse sausje over, met een frissende productie en herkenbare dialecttekst. Met haar zachte Belgische tongval en het toegankelijke stijl blijft Lindsay Lynn een charmante verschijning. Met haar nummers wil ze mensen samenbrengen en dat doet ze op haar eigen manier zonder weerga.

Rangatanga, Lindsay Linde, schietschijf van deze week. En iedereen in de studio die kende dansjes nog van vroeger, van de Macarena en al die dansen, die hits daar. Waar dit heel veel op leek, waar je maar naar de kok gezet. Die dansen uit de jaren 80. Ja, iedereen zat hier lekker mee te dansen en te swingen en met de handen en dat soort dingen. Jawel, hapadapap. En goed, lekker. De schietschijf van deze week. En straks in de tweede uur komt hij nog een keer lekker voorbij. Lekker zomer, Limburgstalig. Popmuziek, van popmuziek uit Limburg gaan we naar Drenthe. Dini, te verstaan. Dini komt uit Drenthe. Het is Piet Bakker, die zingt erover.

Dini was daar met Oet Twente, Piet Bakker. Ja, in Twente maken ze ook lekkere streektaal popmuziek. Ja, en van Drenthe gaan we helemaal weer terug naar het zuiden, naar moeder en dochter Mieke en Petra. Een nieuwe single, Oost Stumme Samen.

Bever. René Beverwijk, Fjordsering, Mariska Weininga, de nieuwe zingel van René Warstad. En ik weet zeker dat er weer iemand heel erg van genoten heeft. Ja, de zomerfeesten, de tentfeesten en al dat zomerfeesten dingen, die komen er weer aan. En dan ja, krijgen we lekkere zomerfeesten muziek met al die dingen. En wat doen ze in zo'n tent? Als het warm is, als het nog heel warmer is, drinken, suipen. En op z'n Fries, soepen!

0: waren nog veel te groot. Dit is het einde van onze chef en onze dorst. Het waren zo'n mooi werk. En lekker weer.
1: Oh, lekker dat lekker. Ze waren. Peer Wilton met de nummer Ferkens, een bekend nummer in Brabant. Hij komt ook uit Brabant en hij zingt ook. Ze hingen aan de ladder in huis. Ja, dat, vroeger werden de varkens gewoon thuis, wil ik al zeggen, opgehangen en dan in stukken gesneden. Zo deden ze dat vroeger niet naar de slager of zoiets. Nee hoor, dat kostte maar veel te veel geld. Het was allemaal heel anders vroeger met al die hygiëne en alle dingen. En toch heeft iedereen het weer overleefd. Hè? Ik bedoel, zo gaat het ook allemaal weer. Twee verkers, Peer Wilton, Brabant. En hij woont in Brabant in de hemel, hebben ze mij verteld. Dat schijnt zo de hemel daar in Brabant. Peer Wilton, wat gaan wij doen? Nou, Limburg is niet zo ver van Brabant. Paul Smeets, ja, is een beginnende ster in de streektaal. Popmuziek, want ik vind het een heel mooi nummer dat hij een tijdje geleden gemaakt heeft. Dit nummer, Immer Kortebie, echt een lekker Limburgse streektaal, popmuziek.

Ramon, de zingende Tuur Steyer am Ring geboren. Ja, een lekker stukje Keulse streektaalmuziek. En Keulen, dat komt uit Keulen, ja, in Duitsland. Ja, daar maken ze ook lekker streektaalmuziek. Nou, ze draaien gewoon lekkere streektaalmuziek uit het buitenland. Hoort er ook gewoon bij. En dit was de allernieuwste single van am Ring geboren. Ramon, de zingende Tuur Steyer. Oftewel Ramon, de zingende... iemand die bij de deur staat en iedereen tegenhoudt. Ja.

Nou, goed, ik weet helemaal niet meer hoe dat in het Nederlands heet. Kom ik straks wel weer op. En als je het weet, mag je je ook mailen. Streek dan radio at hotmail.com. 06-1267-8253. Wat is een tuursteen in het Nederlands? Wat is een tuursteen in het Nederlands? 06-1267-8253. Paul Welen komt uit Limburg. Uit Kerkrade daar. En heeft ook nieuwe zingen gemaakt. Ben ik eens niet meer bin. Ben ik er eens niet meer bin. Zo zingt hij. Nou, op zijn Kerkrade. Moeilijk te staan. Maar we gaan gewoon lekker draaien. Paul.

Pennsylvania. En ik eens niet mee ben. Ze laat een nieuwe single uit Limburg. Ja, kunnen ze klokken, kunnen we nog één nummer draaien in het eerste uur van Streek. Daar had hij getreurd. Zometeen aan de andere kant zijn we weer terug naar een nieuws. En al die andere dingen zijn we weer terug met nog een uur Streek. Daar had hij met nog nieuwelingen. Oude lingen wil ik al zeggen. En de schietschijf komt nog voorbij en nog veel meer. Gewoon lekker blijven luisteren. Laatste nummer dat we gaan draaien komt uit Friesland. De Green Holden. Deze oer is beautiful.

0: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid, dus je stapt zo binnen voor...

0: vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Bene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 3 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de derde deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Het cruiseschip Hondius, waar een uitbraak was van het hantavirus, komt weer in de vaart. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven. De Hondius werd op een afgeschermde plaats in de Rotterdamse haven gedesinfecteerd. Van de GGD moest dat opnieuw. De werkzaamheden zijn afgerond en het schip kan weer naar thuishaven Vlissingen. Vorige maand brak op het schip het hantavirus uit tijdens een cruise op de Atlantische Oceaan. 3 mensen overleden aan de gevolgen. De uitgever van het AD en de Volkskrant verlengt een project waarbij mensen met een laag inkomen gratis de krant lezen. Uit een inventarisatie blijkt dat deelnemers van het project zich beter geïnformeerd voelen en nieuws beter begrijpen. Dat is nodig in een wereld vol desinformatie, zegt de Belgische uitgever DPG Media. Er zijn 5000 gratis abonnementen op verschillende kranten beschikbaar voor minima in Nederland en Vlaanderen. Ze worden verspreid via armoedefondsen. Een politieagent heeft vannacht in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat hij dacht dat een jongen een vuurwapen had. De agent was afgekomen op een melding van geluidsoverlast. De jongen was met een groep die onder invloed leek, schrijven Zeeuwse media. Bij het fouilleren bleek de jongen een waterpistool op zak te hebben. Het weer, het is zonnig, in het zuidoosten mogelijk enkele buien. Het is 21 tot 28 graden. Morgen verloopt de dag zonnig. Er is bewolking in het oosten met ook wat kans op een bui. Morgen is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: enige echte podium voor muziek uit de streek. Streektaal Radio.
1: Als dialect toen ik meer zeg, mijn oude steek ben ik vergeten. Blaas niet zo hoog van de toren, je bent zo arm als de neten.
0: Streektaal, het programma over...

Quarantine van Johnny Hotel. Mooi, welkom bij nog weer Streektaal Radio. Lekker nieuw hebben we nog, de Streektaal popmuziek. Schietschijf die komt nog voorbij en gewoon lekker blijven luisteren. En Johnny Contant was dit met Torrity. En Torrity, dat is een gevangenis in Zeeland, volgens mij in Middelburg, de grote gevangenis. En daar zit hij dus. En hij noemt zichzelf Johnny Contant. En als je dat vertaalt, Contant, waar is je Contant betaald? Betaalde Kes dus. Johnny Kes was een nummer van Johnny Kes uit Amerika. Maar hij heeft er een Zeeuwse tekst op gemaakt. Jullie kunnen doorgaan met reageren via streektalradio@hotmail.com. Streektalradio@hotmail.com of via WhatsApp, Signal en al die andere dingen. 06-12-678-253. 06-12-678-253. Ja, dat kan allemaal. En even kijken, we gaan weer naar Zuid-Afrika. De nieuwste zinger van Pierce United Outreach Church. Ja, ik heb al gezegd, we draaien in Streektaal Radio. Alle soorten Streektaal muziek, ook christelijke en kerkelijke muziek. En dit is er weer eentje. De Heere is mijn licht en mijn heil. Maar nog eerst hebben we dit. Techniek en presentatie van ondergetekende schadernis. Komt het geheel aan door de computer.

Het enige echte podium voor muziek uit de streek. Streektaal Radio. De beste popmuziek in je moerstaal. Luister nu altijd en overal de beste muziek uit alle streken. Via streektaalradio.nl.

Fries Homa, featuring Henny Dalsma uit Groningen. En dat is een nieuwe single, Aan Reizen. Ja, zo heet die single daar in Groningen. En daarvoor hoorden we de Peace United Outreach Church met De Heere is mijn licht en mijn hel. En ik wil zeggen, we draaien alles in streektaal radio, als we streektaal en dialecten. Maakt niet uit wat voor soort muziek en hoe hard of hoe zacht het allemaal is. We draaien gewoon streektaal en dialectmuziek uit heel Nederland en wijde omstreken. Heb ik al gezegd. Even kijken, wat hebben we nu aan? Brabant. We gaan even weer terug naar Brabant. Nou, Bongers, ja, die heeft ook een heleboel nummers gemaakt. En is ik nog steeds in de Brabant. En volgens mij is hij weer druk bezig om een nieuwe cd te maken. Dit is een van zijn mooiste. Van jaren geleden alweer. Achter hem is het kermis. Want in Brabant kom je niet vooraan aan de bel. Nee, want dan moeten ze eerst de sleutel opzoeken. En die kunnen ze dan niet vinden. En dan zeggen ze, kom maar achter.

Herman Libbikoff samen met de Dimer Stars. En het is het meest aangevraagde dialectnummer bij Radio Oost. En al die jaren sinds het nummer bestaat, want het wordt nog steeds aangevraagd. Komt uit de jaren 90. Geeft een hele grote remake gemaakt, wil ik zeggen, in de jaren 2010, 2020. En we draaien het nog steeds. En daar draaien we nog steeds. De Dimer Stars zonder oe. Van Herman Libbikoff, dan die zingt ook mee. En ja, en Remco die kende er ook van voren, van achter, van ondersteboven en van links naar rechts. En daarom is het nooit iets voor de categorie Aconidrij. Kom ik de deur niet speciaal voor Remco, een nummer gedraaid van het Broekduo. En ja hoor, ik zie het alweer in de studio. Iedereen gaat alweer staan. De Polonaise komt eraan, speciaal voor Remco, het Broekduo. Hey, kom er.

Het weer los. Speciaal voor Remco, want als ik een nummer draai, krijg ik weer lekker koffie en koekjes. Ja. Even uitdagen van de Polonaise. Ja. Iedere keer hetzelfde hier. Een broekje en dan komt de Polonaise weer door de studio. En wanneer ik kom, ik denk morgen, maar Remco niet morgen eventjes naar de tandarts in Enschede. En dan hoort er ook helemaal een bij tegen. Dan kom ik hem gewoon in het losse zoes ophalen. En dan gaan we naar de tandarts. En dan is morgen, dat zie je morgen gewoon. Dus Remco, dan weet je, morgen moet je naar de tandarts. Kom ik je gewoon lekker ophalen. En krijg ik misschien na de tijd wel lekker koffie met koekjes. En wij gaan eens even een nummer draaien. Ik heb gezegd, we draaien allerlei soorten muziek. Van hard rock tot soul, van smartlappen tot weet ik veel. Nou, het is tijd voor een smartlap. Een lekkere, grote smartlap. Josien Velberg, samen met Herman Lepikoff, hebben ze een tijd geleden een hele mooie cd gemaakt in de Twents. En dit staat er ook op. Een engel.

in de fles van Joop Bok staat en hij komt uit de Liemers. Zeg niet dat hij achter hem komt, want dat klopt niet. Dan worden ze daar boos in de Liemers. De Liemers, dat is een streek achter de Achterhoek. En dat is de Liemers. En dat, is, ja. En dat heeft niks meer daar. Dat bedoel me zo. Als je dat zegt, dan wordt hij heel boos. Achterhoek. Nee, Liemers. Joop Bokstad komt uit de Liemers en heel veel andere mensen. Ook uit de Liemers, dat is van heel, heel lang geleden van de Romeinen. Die hadden in een andere verdedigingswerk, gewoon de Lijmers en noemen ze dat in, achter, in het dialect de Liemers daar. En daar komt Joop Bokstad weg. Vroeger had hij een winkel waar hij fietsen verkocht, maar tegenwoordig zit hij lekker in de AOE in de Fut, is hij met pensioen. En dan is hij lekker de hele tijd aan het zingen en andere leuke dingen aan het doen. Zoals dat hoort als je met pensioen gaat. Dan gaan we even naar Limburg. Naar Barusco. We hebben een nieuw single. En Barusco is een negenkoppen mini-orkest. Overredend vanuit de westelijke mijnsteed Sittard Geleen. En is grensoverschrijdend in de volk en zit wereldmuziek. Naast dat ze bekend staan als een verrassend veelzijdig liveband, scoorden ze ook hoge ogen in de hitlijsten van de provincie radiozender L1. Denk aan de liedjes Vest aan de paraplu, Raap die bijeen, Langzaam laat, Fluiten flitsen, Denk, denk, denk, doch ding, denk. En Zoermoes zijn zorgvuldig op deze zender te horen. En Zoermoes bereikte zelfs de eerste plaats in de L10 in de Limburg 1 top 10. En het Barusco motto is: alles is een soort van iets. Dat duidelijk is te zien aan de diversiteit van projecten en evenementen waarvan zij de drijvende kracht of deelnemer zijn. En ze hebben gespeeld onder andere op festivals zoals Mama Pride in Geleen, Park City Life in Heerlen, maar ook in een Prinsengala in Sittard, Front van Vastelavond in Volt, Kanon van het Balkon in het OLS in Born, Kultcafé in Echt en daarna braken ze ook intieme shows in het Parkstad Limburg Theater, het Podiumkerkje in Grevenbicht en het Salvierskerkje in Limburg. En zijn ze jaarlijks gezien als de streetband in de Agnetentuin in Sittard. En dit jaar, 2026, bestaan ze 10 jaar. Ter ere daarvan hebben ze samen LP uitgebracht. Gaan ze dit vieren tijdens diverse optreden. Wil je meer van hen weten? Kijk op hun website www.barusco.nl. En Barusco schrijf je als Barusco. Barusco, dus Sjko.nl. Natuurlijk ook Spotify, YouTube, Facebook, Instagram en al die andere dingen. En Streektal Radio, plaat van Top 8 verder. Streektal Radio op Facebook staan ze allemaal op. En dit is een nieuwe single. Niet één, niet twee, maar zelfs drie margaritas.

Barusco, een allernieuwste single, 3 Margaritas. En onze 10 jaar bestaan hebben ze een verzamel-LP uitgebracht. En daar gaan we natuurlijk binnenkort nog veel meer van draaien. En misschien gaan we met ze praten. 9-koppig mini-orkest uit Sittard en Geleen Margaritas. Nou, ik heb toch liever een pilsje, als ik mag zeggen. En ik hoop dat ik straks thuis kom, dat ik weer lekkere 2 witte, koele pilsjes in de koelkast vind. Ja, lekker wit bier, lekker met dit weer, heerlijk. En ik hoop dat ik ze, als ze de koelkast straks overdoen, en daar staan ze aan te glinsteren. 2 lekkere flesjes met dit bier. Maar we moeten even afwachten. We gaan eerst even nog naar Friesland. Arie Kuipers, een nieuwe single. Ik zie die blonde.

De schietschijf van deze week. Ranga Tanga. Ranga Tanga. Lindsay Lynn. Ze komt uit Belgisch Limburg. Je lekkere zomige streektaal popmuziek. Met heel veel bekende deuntjes erin. In de studio stonden al die bewegingen alweer na te maken. Met de armen en de benen van die bekende nummers. De jaren 80, 90 was het volgens mij al mooi. Ja, met die onbekende bandjes die al die mooie muziek maakten. Dat gaan wij doen. We gaan even naar Zuid-Afrika. De nieuwste van Jan, Jan en Jan. En dat gaat over een tante, tante Tila.

0: ik kom een waardevolle spul op aan.
1: Geef er nooit uw eigendommen met. Vertrouw in de geen zak, pa? Check het. Via 112. Laat u niet oplichten. Praat erover met elkaar. En schaam u niet. Samen kunt u nepagenten te slim af.
2: Ik zal u eens wat gaan zingen. Het is over, sis verdonk. Ze woonde in een huisje achteraf.

bestaat niet meer. Maar dit was een van de mooie nummers. Ik ben weer Bloyd en Schotwell die komt uit West-Friesland. En Robje W. die komt uit Twente. En waar komen West-Friesland en Twente elkaar allemaal tegen? In Lossen bijvoorbeeld.

Ja, Robje W. Waar staat. Ja, je hebt een LP gemaakt. Nee, CD gemaakt. En dan staat die nummer op. Maar we draaien hem wel vaker. Het is gewoon een lekker mooi nummer van Robje W. Terug naar Twente. Hè. Ja, ik heb een slokje moeten wij afscheid nemen van 2 jaar streek al radio. Maar niet gedreurd. Jullie kunnen gewoon doorgaan met reageren. En de zender staan later. Volgende week, dezelfde tijd, zijn we weer terug met nog weer meer. Streektaal Radio. Ik was mailen. Streektaalradio@hotmail.com. Streektaalradio@hotmail.com. WhatsApp, Signal, telefoon of al die andere dingen. 06-12-678-253. 06-12-678-253. Mijn naam is Ben Eikam. Door Hennega tot het ook een keer. Houd door in gehoord. We gaan op Woensdag met Trio.

0: X-bus had de politie gebeld nadat hij de wapens had gezien. In de buurt van Brugge zetten agenten de bus op een vluchtstrook aan de kant en vonden de wapens op het toilet. Het zou gaan om 2 exemplaren. Het is niet bekend of er passagiers zijn opgepakt. De bagage van alle mensen aan boord is doorzocht. Ook heeft een explosievenhond de bus gecontroleerd. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e aanval deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar andere Duitse luchthavens. Rond 9 uur meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm, met gevolgen voor duizenden passagiers. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij Liverpool en bezorgde de club direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in de verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch is Liverpool van mening dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Het weer zonnig, vanavond in het uiterste zuiden mogelijk een bui. Het is 21 tot 28 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. En 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leon te Kempel Tweewielers, Café de Stam, Pomperkaas op de Markt en de firma Kramp uit Varsseveld.

0: Fresh, muziek van Nederlandse bodem.
1: Ik was maar een clown.
0: Van Ben Kramer tot Kajak. Nederlandstalig, maar zeker ook Engels. En anderstalig. En regelmatig interviews met bekende en minder bekende artiesten.

Ja, welkom bij Old Arts en in deze uitzending geen brave achtergrondmuziek, maar een uitzending vol scheurende gitaren, dampende blues en rock van Nederlandse en Belgische bodem. Van rauwe kroegblues tot stadionrock, van Hammondorgels tot vlammende solo's. De machines draaien deze uitzending op pure rock'n'roll en daarbij natuurlijk wel de vaste items, de historische opname, de cover van de week en de cabaret afsluiting. Dit is Old Dutch, 2 uur lang muziek met een leren jas, versleten versterkers en een ziel van vier.

nieuw. En een betere opener bestaat er denk ik niet. Dit was Golden Earring. Ze zetten Nederland definitief op de internationale rockkaart. En we gaan verder met moderne Nederlandse blues met internationale klasse en een groove die blijft kleven. Dit is King of the World met Can't Go Home.

rauw, smerig en heerlijk ongepolijst. De Bintangs met Riding on the LNN. En ik moet even terugkomen op het nummer van King of the World. Want ik had het aangekondigd als Can't Go Home. Maar het was Evil Thing. Dus sorry voor deze vergissing. We gaan verder met Herman Brood. Hij leefde sneller dan gezond was. Maar gelukkig ook luid genoeg voor de eeuwigheid. Hier is Saturday Night.

Chicago Blues uit de Lage Landen. Dat was Living Blues en die maakte rookmachines overbodig, want hun muziek deed het werk al. Ja, een gitaar, een versterker en vuur in de vingers. Meer heeft Julian Sass niet nodig. Dit is Sugarcap Boogie.

0: Haagse beat met bluesaderen. Dit was Q65 met I Just Can't Wait.
1: Oh la la, Paul gaat vreemd. Elke week glipt hij de grens over op zoek naar een Vlaamse schoonheid. En geloof mij vrij, die zijn er hoor, die zijn er zoveel. Dus ja, ik snap die Paul eigenlijk wel. Nu, soms is hij brutaal, soms poëtisch, maar hij is altijd onweerstaanbaar. Dus als hij bij mij aanbelt, bij goede weekends, ja, dan doe ik open, hè. Wat voor keuze heb ik?
0: Ja, tijd voor het Belgisch kwartiertje, want ook bij onze zuidenburen weten ze perfect hoe een gitaar moet grommen. Dit zijn de Scabs met Hard Times. MUZIEK

Ja, dat was Arno met Oelalala. En als je wilt reageren op het programma, dan kan dat. Dat kan via mijn station, De Geluidsfabriek. En dan kan je een mailtje sturen naar degeluidsfabriek@outlook.com. En je luistert nu naar All Dutch met een speciale uitzending over met blues, bluesrock en rock. En dit Belgisch kwartiertje sluiten we af met Triggerfinger. We kennen hem, of die band, eigenlijk vooral van Follow Rivers. Maar ze maken vooral Belgische rock. En dat klinkt net vaak wat donkerder, wat rauwer, alsof er standaard een regenbui in de gitaarversterker zit. Dit is Triggerfinger met Let It Ride.

kom altijd weer terug. Boerenrok met modder aan de laarzen en bier in de monitoren. Dit was Benny Jolink, die we natuurlijk kennen van Normaal. Ja, Vitesse, ze bracht stijlvolle rock met internationale flair en altijd een tikje eigenwijs. Rosalind.

0: Ja, moderne Belgische blues van hoog niveau. Dit waren de Blues Bones met Saved by the Blues. En we sluiten het eerste uur af van deze uitzending met blues, blues rock en rock met Jet Rebel.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Bemen Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
3: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 5 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische...

Atlantische Oceaan het Hanta-virus uit. Die uitbraak kostte 3 mensen het leven. Enkele duizenden mensen met een laag inkomen kunnen gebruik blijven maken van een gratis krantenabonnement. Uitgever DPG Media van onder andere de Volkskrant verlengt een project waarmee nieuws beschikbaar moet worden voor iedereen. Dat is volgens het Belgische bedrijf nodig vanwege de verspreiding van desinformatie. Liverpool heeft trainer Arne Slot per direct ontslagen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten dit seizoen. Vorig seizoen werd Slot met Liverpool nog landskampioen, maar in de Premier League staat Liverpool nu 5e. In de Champions League ging de club in de kwartfinale onderuit. Liverpool zegt in een verklaring dat verandering noodzakelijk is om vooruit te komen. Voor de 5e keer heeft Jonas Vingegaard de etappe van de Giro gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen van Visma Leasebike versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en kreeg niemand mee. Morgen volgt de laatste vlakke etappe. Vingegaard is vrijwel zeker de winnaar van de Giro. De Nederlandse Tijmen Arendsman staat nu op de 4e plaats in het algemene klassement. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, welkom terug bij Old Arts. En de volumeknop mag nog een stukje verder open, want de tweede helft van deze rockuitzending staat klaar. En die begonnen we met Hammond Orgels, Psychedelica en Southern Rock. The Wolf klinkt als een tijdmachine met gitaarversterkers. Dit was Don't You Go Up the Sky. Earth and Fire kon meer dan hits maken. Deze band kon ook stevig donderen. Dit is Storm and Thunder.

0: Eerst het origineel en dan onze eigen draai. De cover van de week.
1: Ja, tijd voor de cover van de week. En sommige artiesten die durven een klassieker aan, terwijl anderen hem compleet opnieuw laten ademen. David Bowie's Live on Mars is zo'n nummer waar je eigenlijk met je handen vanaf zou moeten blijven. Maar Jasper Stevelinks, moet ik zeggen, die kon er niet vanaf blijven. En hij maakte het klein, breekbaar en intens. Geen bombast, geen glitter, alleen een stem die recht binnenkomt. Zoals gewoonlijk laat ik eerst een stukje van het origineel horen en daarna de uitvoering van Jasper Stevelinks.

0: my feet touch the ground.
1: We hoorden tijdens de introductie al wie dit zijn. De Juke Joints met Going to Chicago. Bluesrock met internationale klasse uit Rotterdam. Alsof Texas even aan de maan ligt. We gaan naar een band die bewees dat Nederlandse rock moeiteloos internationaal kan klinken. Dit zijn Fatal Flowers met Younger Days.

0: All Dutch presenteert historische opnames. Muziek die gebleven is. Verhalen die nooit verdwijnen.
1: Ja, en als je een uitzending maakt vol rock en blues van eigen bodem, dan kun je eigenlijk niet om één band heen. QB and the Blizzards. Eind jaren 60 zette Harry Mesquet samen met QB and the Blizzards de Nederlandse blues definitief op de kaart. Geen nette studioperfectie, maar muziek die leefde. Die schuurde en soms bijna uit elkaar leek te vallen. En juist daardoor werd het legendarisch. De band groeide uit tot een van de grondleggers van de Nederlandse bluesrock scene. En vanavond duiken we terug naar die tijd met Window of My Eyes. Een opname die klinkt alsof de rook nog in het plafond hangt.

Ja, man met een van de meest karakteristieke stemmen uit de Nederlandse rockgeschiedenis, Cas Lux. Met Maybell bracht hij die typische mix van blues, rock en melancholie, waar hij al decennia lang onbekend staat. We gaan naar Amsterdam, de groep Moke. Here comes summer. Nou, op het moment dat ik dit opneem, is de zomer ook wel gekomen. Moderne rock met een internationaal geluid en een heerlijke melancholische ondertoon.

0: Deze stevige uitzending van Old Dutch sluiten we ook af met Cabaret. En die staat helemaal in het teken van Joep van het Hek. Eerst zingt hij Mijn Zoontje Droomt en daarna de conferentie Arena. En ik kom daarna nog even bij je terug.
1: Mijn zoontje droomt.

droomt zo'n jochie van. Ik zou niet weten of zo'n ventje echt al dromen kan. Van feestjes, van snoepjes, van onverwacht bezoek. Misschien kijkt hij wel plaatjes in zijn eigen kinderboek. Mijn zoontje droomt, mijn zoontje droomt. En waarvan zal hij dromen? Als hij een jaar of 16 wezen zal. Van meisjes, ja dat gaat natuurlijk komen. En van Ajax, ja dat in elk geval. De beker, het kampioenschap of de Europa Cup. Of misschien ziet hij zichzelf wel spelen bij die club. Een doelpunt maken als hij in het eerste debuteert. Of misschien wil hij wel niet, omdat hij anders heeft geleerd. Mijn zoontje droomt, mijn zoontje droomt. En hoe lang mag dat nog duren?

eens alle kenners gek op grote dromers zijn. Kan hij zich dan het dromen gaan verbieden? Niet zo abrupt, maar zo'n beetje langzaamaan. Totdat hij zich, gevestigd en solide,

0: En dan nu... Cabaret.
1: Ik ben eigenlijk een beetje op afscheidstournee. En daarna ga ik voor altijd vertrekken. Ik ben gisteren ook nog een keer langs mijn oude lagere school geweest. Althans, dat wilde ik. Ik kwam de hoek om, was de school afgebroken. Godverdomme, het enige bewijs dat ik een diploma heb. Ik ben ook nog even langs het oude Ajax-stadion geweest. Maar dat is er ook al niet meer. Dat is afgebroken. Ajax speelt nu in een arena. Maar ik heb begrepen dat u uit Rotterdam dat ding nog niet van binnen heeft kunnen bekijken. Nee. En de reden is tragisch genoeg. Maar ik begrijp dat afgelopen zondag niemand van u het erg vond dat u daar niet was. Mochten de mensen van de harde kern aanwezig zijn, dit is een grapje, hè jongens? Ik zeg het er maar even bij tegenwoordig. Maar ik denk dat het ook niet erg is dat u dat stadion niet van binnen ziet. Want ik ben een Ajaxiet in hart en nieren. Maar die arena, het is niet mijn stadion, laat ik het zo zeggen. Het is een soort omgekeerde UFO. Als je er zit, denk je echt, godverdomme, IT speelt zeker in de spits. Het is niet geloven. Het veld is ook verschrikkelijk. Na één wedstrijd heeft het meer littekens dan de oksels van Viola Holt. Het is echt niet geloven. Maar het ergste vind ik nog, het is net een nichtendisco. Het is net een nichtendisco. Als het regent, doen ze het dak dicht. Hij gaat verdamme, jongens, het gaat spatten, doe dat dak dicht, gaat verdamme. Het is een soort mietjespaleis, is het. Het is echt niet te geloven. Ja, wat erger vind ik dus, dat als ik dan tussen die 50.000 mensen in het stadion zit, dan lijkt het wel alsof ik enige ben die het heel erg vindt. Want om me heen zitten al die mensen gewoon met een vlaggetje te vangen en in hun handen te klappen. Ik denk, ben ik nou de enige? Maar ik denk dat ik ook de enige ben. Ik denk dat de rest van de mensen is gewoon zo langzamerhand gek geworden. Iedereen is gek geworden en dat komt onder andere door wat we eten. We eten helemaal verkeerd en daardoor raak je helemaal in de war. Daardoor zie je dingen niet meer goed. Dat is echt zo.

Ik bedoel, we vreten vlees van gekke koeien die debiel zijn geworden door maffe schapen en die gaan we klonen. Ik bedoel, helpen. Nee, maar het is zo. Het is echt zo. We nemen daar een tomaatje bij. Dat tomaatje komt uit het Westland. Dus dat heeft nog nooit daglicht gezien. Want daar zijn de kassen dichtgekalkt omdat de gereformeerden niet mogen zien hoe de illegale de wiet zijn op te pompen. Ik bedoel, dat is zo. Nee, dat is zo. De illegale kweken de groenten in de kassen. En die groente wordt geëxporteerd naar Duitsland en daarom heet het gemuus. Dat is allemaal zo. Ja, het lijkt ingewikkeld, maar het is allemaal waar. Het is allemaal waar. Dat heet één Europa, heet dat. Dat is echt zo. Het is echt allemaal... Maar het raar is alleen, we zitten dus alleen met z'n allen nu in een stadion en het is geen stadion. En af en toe komt er zo'n directeurtje van zo'n stadion in beeld en die praat dan namens de sponsor en zegt dan, ja, de mensen vergissen zich. De mensen vergissen zich helemaal niet. Boos, hè? Boos, boos. Acteur zonder opleiding speelt boos, ja? Maar wat begrijpen wij dan niet, denk ik. En dan krijg je de directeurtje weer. Ja, het is een multifunctioneel, ook zo'n jeukwoord, multifunctioneel theater waarin ook gevoetbald zou kunnen worden. Dus een club met 4 Europa Cups speelt in een stadion waarin ook gevoetbald zou kunnen worden. En dat zeg jij. Dus als morgen Van der Sar de verkeerde kleedkamerdeur opentrekt, dan ziet hij Tina Turner die de pampers staat te verwisselen. En dat is niet raar. Of een van de broertjes de boer doet een deur open, dan ziet hij Michael Jackson die zijn neus erbij te kleien. Ik noem maar wat. Ben ik trouwens ook geweest, hè, naar Michael Jackson. Samen met Jan Maarten zag die witte neger en zei, zie je wel, het kan wel. Oh. Laat staan wind tegen, nooit meer hagel, nooit meer kou. Nooit meer kleumend mouw in mouw. Nooit meer water op het veld, nooit meer modder aan de benen. De romantiek die is verdwenen en waar gaat het om? Om geld. Maar het allerergste vind ik nog dat je zit in dat stadion en je zit niet meer tussen de voetbalsupporters. Nee, tussen wie zit je daar? Je zit daar tussen de relaties van de sponsor. En niets is erger. Niets, jawel, de vrouw van de relatie van de sponsor. Dat is nog erger. Dan zit ik in zo'n vak en de wedstrijd begint om 2:30 en om 2:15 is er nog steeds een wak in het vak. En op een gegeven moment gaat er een deur open en dan komt er zo'n bus met van die ABN AMRO tever komt er dan binnen, weet je wel. Die wijven met zo'n geketerd glas witte wijn in hun poten en die roepen dan op Ajax. Meneer, doet Krajicek ook mee? Deur van gras, vuile broek. Wind die waait uit alle hoeken en de lippen meer dan blauw. En maar kleumen, mouw in mouw, maar nooit meer water op het veld. Modder aan de benen, romantiek die is verdwenen. En waar gaat het om? Om geld. En het ergste vind ik nog, wat mijn vader altijd tegen mij gezegd heeft. Je moet niet te veel omkijken. Het leven ligt voor je en wat achter je ligt is geweest. Als je op een gegeven moment in een stadion zit en je voelt dit is geen stadion. En achter je lag een prachtig stadionnetje waar je 30 jaar lang met je seizoenkaart gelukkig bent geweest. Waar de vader van Michael van Praag, Jaap van Praag, was daar een peloton ME in zijn eentje. Die ging voor ons vak staan en die zei, willen jullie dat nooit meer doen? Ze zei, nee meneer, wij zullen nooit meer met kauwgom gooien. Want dat kan heel hard aankomen bij de tegenstander. En dat was fantastisch. En als de club gewonnen had, dan voelde je geweldig. En als de club verloren had, dan voelde je verschrikkelijk. En hoe kwam dat? De club was van ons allemaal. En van wie is de club nu? De club is nu van ABN AMRO. En de tegenstander is van een of andere plaatselijke verzekeringspooi. En PSV is van... Ja. En PSV is van Philips. En de hele competitie is in handen van PPT. Telecom. En de hele competitie is verkwanseld aan een of ander kluskanaal. Ik wil het er toch even over hebben, dames en heren. Luister. Laten we nou gewoon eens even serieus worden. Ik bedoel, vroeger was voetbal toch fantastisch. Op zondagmiddag gingen ze met z'n allen voetballen. Dat was geweldig. 2:30 begon ze om 2:00. En om 4:30 hingen we allemaal aan de radio bij Frits van Turenhout. 0-0-3. En dan waren we allemaal aan het luisteren. En s'avonds gingen we met een bord bami op schoot zitten. En dan gingen we 3 kwartier naar Sport in Beeld heten. Toen gingen we kijken. En dat was geweldig. En dan waren we klaar voor de hele week. En dan volgende week gingen we kijken hoe het verder ging. En dan gingen die jongens trainen, dat was prachtig. En er zat af en toe een club, of wij, of jullie, met een Europacupje tussendoor. Dat was allemaal geweldig. De rest deed niet mee, dat was geweldig. Maar nu hebben we 55 studiosportuitzendingen. 55. Bij ons thuis is Flaflipje, hoe heet die, Tom Egberts, is bij ons thuis al testbeeld. Dat is echt waar. Als die bijgeblond is, zetten wij de kleuren anders. Dat is echt waar. Het is waar.

altijd Studio Sport. Ik ben er ook wel weer blij mee, want ik ben gek op sport. Af en toe hoor je nog eens wat. Laatst zei Annette van Tricht iets wat ik niet wist. Die vertelde dat de badmintonvereniging BBV uit Barendrecht... dat hij op één training vier shuttles had gebruikt. Nou, ja, dat had ik vroeger niet geweten, laat ik dat zo zeggen. Ik was er ook een beetje van onder indruk. Ik dacht echt, fuck, nooit over nagedacht. Vier shuttles, één training, nooit over nagedacht. Hoeveel is dat op jarenbasis, dacht ik nog, hè? Nooit over nagedacht, ik raakte zelfs een beetje opgewonden van. Beetje last van mijn antenne, zou ik zeggen. Ja. BBV uit Barendrecht, vier shuttles. Shuttle. Vier shuttles. BBV Barendrecht, badminton. Vier shuttles.

zegt tegen mijn vrouw... Heb jij enig idee hoeveel shuttles... BBV uit Barendrecht op één training gebruikt? Ja, zei mijn vrouw, 4. Ik zeg, hoe weet jij dat nou, kuttekop? Ze zei, nou, dat hebben ze al 6 keer uitgezonden. En toch is het interessant, hè? Dat je ziet het namelijk, we zijn er allemaal getuigen van... dat het voetbal heel langzaam naar de kloten wordt geholpen. Het is vorig jaar eigenlijk begonnen met dat sport even. Weet je nog? Ja. Het werd uiteindelijk sport heel even, dat weet ik ook nog. Nee, maar toen kwam het in handen, en daar moet het nooit komen... het kwam in handen van de firma Endemol. Bij Aalsmeer, weet je, maar die kregen het. Ja, maar die kregen het. En dan is het meteen kapot. Ik zou zo graag een nieuw woord willen introduceren in de Nederlandse taal. En dat is het werkwoord Endemol. Je kan iets wat leuk is in een paar maanden tijd totaal Endemol. Maar ik wil... Water op het veld, modder aan de benen, juichen en weer wenen, streven naar mijn held. Oude geur van gras, kloppen van de hart, tegenstander tarten, gewoon zoals het was. Terug naar de tijd, de club die was toch van de leden. Mensen die er veel voor deden, zij bepaalden het beleid. Terug naar de tijd, lekker met de jongens dollen, zonder sponsors en de mollen. Waarom zijn wij alles kwijt?

0: Ja, dit was Old Dutch, de rock, bluesrock en blues special. Ruim 20 tracks lang, muziek die kraakte, schuurde en leefde. Van Haagse beat tot Belgische blues, van boerenrock tot prog. Vandaag draaiden de machines op pure gitarenkracht. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet, een goede rockplaat hoor je niet.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 6 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij zijn verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van de ziekte. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat een confrontatie tussen een man en agenten, waarbij

0: waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar politiegeweld is een standaardprocedure. De op één na laatste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. In de slotfase reed hij weg van de kopgroep en boekte zijn 5e etappewinst. De Nederlander Arendsman werd 4e. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
2: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, eerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Bene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
3: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Boekhandel Kramer, De Gulle Smit, Ivo Schilderwerken, Autoservice Veldboom.
5: Nu, Slagershow.

0: Tot 8 uur de Slagershow met Björn Wedding.
1: Een hele goede avond en fijn dat u weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Slagershow. Ja, wat is de week weer voorbij gevlogen? Voordat je het in de gaten hebt, is het weer zaterdagavond. En dat betekent dat uw radio de komende 2 uur lang geheel in het teken staat van de Duitsstalige muziek. Begonnen zijn we met een heerlijk zomersnummer van Nick P. Brown gebrande hout. En we gaan verder en zoals u van mij gewend bent, zowel nieuwe als oude muziek heb ik voor u meegenomen. Beginnen we eerst met wat actuele muziek van Mike Leon Grosch en Catapult. We beginnen met Maite Kelly, 7 Leben für dich. Ik wens u een hele fijne avond en heel veel luisterplezier.

Saskia Lipin hoorde u, Zovi Muziek. Ik heb Anna-Karina Wojciak voor u klaarstaan. Liebe ist ein Wunder. Maar eerst gaan we weer terug in de tijd met een gouden ouwe van iemand die u ongetwijfeld kent. Ja, hij blijft voor mij toch een van de grootste Duitsstalige artiesten die ooit bestaan heeft. En dan heb ik het over Udo Jürgens. Ja, hij is helaas niet meer onder ons, maar zijn muziek zal natuurlijk altijd blijven voortbestaan. En zo ook dit prachtige nummer, Ein Ehrenwertes Haus. Hier is voor u Udo Jürgens.

Ja, je blijft er toch een beetje aan zijn accent horen. Hij is afkomstig uit ons eigen Nederland, Eloy de Jong. Immer wieder du. Lucas Cordalis heb ik voor u klaarstaan. Dat is natuurlijk de zoon van Costa Cordalis. Hij heeft het een beetje overgenomen van zijn vader. En gaat voor u zingen, jetzt eerst recht. Maar eerst een beetje terug in de tijd met een oudje van Andrea Berg. De laatste taak in Paradies.

Beatrice Ekli met Nooi Anfang. En van Beatrice Ekli gaan we naar de volgende dame of zangeres die zeer succesvol is. En dan heb ik het over Wolken Frei. Oftewel, Vanessa Mai. Ze heeft nog één keer een album opgenomen in de oude stijl van Wolken Frei. En daarvan ga ik voor u draaien Hotel Tropicana. Maar eerst terug in de tijd met een nieuwe opname van Michael Holm en zijn hele succesvolle nummer Mendocino.

Je hoort een prachtig duet van Annie Perka en Dennis Wilms. Durven wir das? En ik kijk even op de klok. Zo langzaam komen we alweer aan het einde van het eerste uur van de Slagershow. Maar blijft u heerlijk luisteren naar reclame nieuws. En reclame ben ik nog tot aan de klok van 8 uur bij u terug. En er komt nog veel mooie muziek voorbij. Dus ik hoop dat u er zometeen ook nog luistert. We gaan eruit met onder andere Kerstin Ort, Meetje. Heel graag tot zometeen.

0: Slingeland FM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van Ebola. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die moest weg van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Show.

Lord Carpendale met Hello Again. En ik zeg Hello Again en welkom terug bij deel 2 van de Slagershow. Tot aan de klok van 8 uur heb ik nog de mooiste Duitsstalige slagers voor u meegenomen. En ja, zoals u van mij gewend bent, zowel nieuwe als oude muziek. Voor iedereen is er vast wel wat erbij. Laten we snel verder gaan. Ik heb Ben Zucker voor u klaarstaan. Hij gaat u nog een keer goedemorgen heten. Een beetje laat, maar zijn nummer heet Guten Morgen Welt. En we beginnen met Madeleine Willers en dan wordt het magisch. Ik wens u dit tweede uur ook heel veel luisterplezier.

Nieuwkomer in Hanna Batka hoorde u. Ze komt uit Berlijn en van haar album Mitten in Berlin zong ze voor u Im Regen Kussen. Andrea en Melanie gaan zo meteen terug met u in de tijd en u meenemen naar Kussen unterm Regenbogen. Maar eerst een heerlijke gauwhouwe van Roland Keizer en wel een van zijn bekendste nummers en zeker hier ook in Nederland heel groot en bekend geworden. Santa Maria.

Ja, wat een heerlijke muziek op deze zaterdagavond bij uw eigen Slingeland FM. U luistert nog steeds naar de Slagershow. En we draaiden als laatste een prachtig nummer waarin Olivier Heid u nog even meenam richting Griekenland. Ik denk aan Rhodos. Daniel Sommer heb ik voor u klaarstaan, Nur bei dir. En we beginnen met Maria Voskania. Jetzt oder nie?

Deze artiesten behoeft geen grote aankondiging, want u kent haar ongetwijfeld allemaal. Ik draai de nummeren van haar uit haar begintijd. Midden in Paradies van Helene Fischer. We gaan verder met Andy Bork. Ja, heel wat jaren geleden mocht hij nog de Muzikantenstadel presenteren. Helaas is dat niet meer, maar hij is nog wel regelmatig met Schlagerspaas op de televisie te zien. Ich mag ein glückliches Mädchen aus dir. We beginnen met Sonja Liebing en Mickey Krause. Ze hebben een prachtig duet opgenomen. Ja, normaal gesproken bent u van hun de echte up-tempo nummers gewend, kan ik wel zeggen. Maar ze laten nu ook zien dat ze een heerlijke rustige ballade kunnen zingen. Gaat luisteren naar een hele speciale versie van Schatzi, schenk mir ein Foto.

We hoorden een prachtig duet van Francine Jordi en Ross Anthony in Allen Farben. En helaas maar waar, zo langzaam komen we alweer aan het einde van de Schlagershow voor deze week. Mijn naam is Björn Wedding, heel hartelijk bedankt voor het luisteren. En ik hoop dat u hebt genoten van de muziek die ik voor u heb meegenomen. Houdt u van de echte volkstümliche en blaasmuziek? Luistert u dan vooral elke donderdagavond tussen de klok van 8 en 10 uur naar de Lustige Muzikanten. En ik ben er gewoon volgende week zaterdag weer met een nieuwe Schlagershow vanaf de klok van 6 uur. Ik heb natuurlijk nog wat muziek voor u klaarstaan. We gaan eruit met DJ Heartbeat en Brunner und Brunner. Schenk mir diese eine Nacht. En daarna is nog tijd voor Vicky Leandros, Kalinichta, oftewel Gute Nacht. Ik wens u nog een heel fijn resterend weekend en heel graag tot de volgende keer.

0: Slingeland FM met het nieuws van 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij Özel's verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Het 47-jarige slachtoffer leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood is niets bekendgemaakt. De politie doet onderzoek naar een hardhandige arrestatie in Zeist vorige week. Beelden daarvan gaan online rond. Er is onder meer te zien dat een vrouw op de grond valt. Volgens de politie was er sprake van een bedreiging met een mes. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Giro d'Italia Women gewonnen. In Ravenna bleef de renster van SD Works ProTime de concurrentie ruim voor. Wiebes krijgt ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Eerder vandaag won Jonas Vingegaard de voorlaatste etappe van de Giro voor mannen. In die race volgt morgen de laatste etappe naar Rome. De Nederlander Arendsman staat nu op de vierde plaats in het algemene klassement. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar, met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Bene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Hoveniers en groenten.

Centrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.

0: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 9 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is weer geopend na een protest door omwonenden. De Oostenrijkers blokkeerden de snelweg vanochtend uit onvrede over de drukte op de weg. Vooral het vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Inwoners zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Rond 8 uur vanavond werd de blokkade opgeheven. Meer dan 200 vrachtwagens moesten een andere route zoeken. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de aanloop naar het WK heeft Curaçao een flinke nederlaag geleden. De ploeg van trainer Dick Advocaat verloor de oefenwedstrijd in en tegen Schotland met 4-1. Curaçao speelde een deel van de wedstrijd met 10 man na een rode kaart voor Locadia. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Alveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen.

0: In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuinengen, er is altijd wat moois te doen.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemer Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 10 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat er een confrontatie tussen een man en agenten, waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling, waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn. De branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt naar waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Belgische politie heeft in de buurt van Brugge 2 vuurwapens gevonden in een Flixbus. De bestuurder had de politie gewaarschuwd dat hij wapens had gezien. Bij controle vond de politie de wapens op het toilet. Het is niet duidelijk of er iemand is opgepakt. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen in 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de 2e keer op rij. Het weer, het blijft vrijwel overal droog vanavond en vannacht. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 11 uur.
2: Zit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die weg moest van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. De 47-jarige man leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. In de zaak zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood van de trainer is niets bekendgemaakt. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in een massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen met 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de tweede keer op rij. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nu, Dance Confusion. Dit is Dance Confusion met Peter van der Wel.
3: Hello everyone. Some rhythm is back. Are you ready to dance?

0: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemen Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
1: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
2: Dit is Slingeland FM met het nieuws van middernacht.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale.

Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Er zijn zeker 45 mensen opgepakt. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Er stonden meerdere concerten op de planning in de hoofdstad Washington. Artiesten als Morris Day en Commodores treden nu niet meer op. Ze zeggen te zijn misleid over de politieke kleur van het evenement. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle naar de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. En ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

hebt een nare droom gehad.

0: Slingeland FM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd, omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Het is de tweede keer op rij dat Paris Saint-Germain de Champions League

League heeft gewonnen. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Een blokkade op de Brennerpas in Zuid-Oostenrijk is afgelopen. Omwonenden hielden de belangrijkste snelweg dicht omdat ze de overlast beu zijn. Vooral vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Rond 8 uur werd de blokkade opgeheven. Zo'n 200 vrachtwagens moesten een andere weg nemen. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zegen de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle van de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht, en dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer. In het zuiden een paar stevige onweersbuien. In de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 2 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en ook brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast en voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man vast. Hij komt uit Os. In het midden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend